As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Als je vijand komt om de stelen te verwoest. Als je einde komt en ons leven heeft gedraaid. Zal ik en jij kan samenstaan. Zal ik en jij kan samenstaan. Getrouw aan hom met zoveel vraag. Ons kijk op naar hom om ons te bewaren. Zal ik en jij kan samenstaan.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

waar de regen vandaan komt, wat ons vensters was, en die zon waar het opdroog, van die scaries op je gras.

0: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two Farm Fresh Orange Pockets for a low 50 Rand and save big on pork brine chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork brine chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwijs, gebou op traditie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

met mij voor naaste liefde. En ik zal leren om te vertrouwen. Ik was die anker met ons groot woord. En ik mis van jou.

0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
1: Als ik heel dag teer pad rij, en mijn bakkie in die stad moet blij, wil ik die grond pad slaan. Als die stad mij in wil sluk, is het tijd om mij recht te ruk. Dan maak een man moest een plan. Ja, man, maak een plan. Heet je ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, mijn maat. Wil jij ook grondpad slaan?

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Die klanke van Jankie Lou en hy sê vir ons die spookhuis van Pretoria Oos. Net voordat Christine Demily Moore met Bayo en Roan de Tooi met Tot ziens. Tijd is so kwart voor drie. Ongelukkig tijd vir my om te sê Tot ziens. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive. En hy gaf julle geselskap uit tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel. Ek is morgen weer terug met die middag samen sein. Selde tijd, selde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

Corey Hart, never surrender. Wees kraalse, sonskyn, Elvis wat ding afskom. Goeiemiddag, is die Big Nick Drive. Is Luister FM, Big Nick saam met jou. Weer op die draai, sporties ook. En ons kyk die jou topic, boekhand van die uur. Ook natuurlijk jou kiekie kyk en jou hartstaf wat jou kant te kom. Kiekie kyk, is ook een moeilike ene vandag. Ons hoop maar, iemand kan hom reg kry. Was gister net twee gewees. Kyk waar meer is twee. Later vandag die kiekie kyk kan reg kry. Ons gaan na muziek toe nog, Lorika Raag, met jou weer. En dan jou weer.

Bemessig jouw lijf. Collecteer ik wapens om geesten uit te drijven. Ja, tussen je lakens

0: Ah, zo lekker volgoed, Likkie. Sandy Tom, I wish I was a punk rocker. Ons kijk naar jou. Kikkie kijk, niet naar die.
1: Honger? Ons het jou gedaagd. Hoe kan je bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewaterd aan drummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderjetes en gezinscombinaties. Roosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagerecht, parslaaien, gelaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van zacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
0: As jy op soek na wenskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilings, waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.

John Belanger, Train op Luister FM. Tijd voor mij om tot ziens te zien. Dank je voor die lekker keier. Op jullie dinsdag morgen terug voor de Wille Woensdag. En hopelijk het ons zo'n maak terug in die atelier. Met zijn karprobleem wat hij al mee gesukkel het. En toen hij ziek was die week al voor. Maar ek is seker, en ek hoop, so maar hy is lekker terug, en kan ons weer saam met hom gesels en kerk. Sê vir jou tot ziens, Jerika Meiberg is op, vanaf 6 uur af, sê bring jy ook jou nie, so blij, en geskakel net hier so, op jou lekker luisterstasie.

Volg ons op Facebook, het Luister FM. Volg ons op Facebook, het Luister FM.

Zijn vrede en geroes te doren draad. Want hij is klaar met die duivels van Duivelstraat. En die ochtend

0: due copii ne scaffai. Ecco se cainchi klein, le vise smaak me arki rein, da dan niemand in mag woon, net Jesus alleen. Amen.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Kijk of je van mij die zon kan vangen. Dat is de kamer in die huis waar ons die zon kan hangen. Het is donker bij die venster in die middel van die dag.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: On my left hand, I have King of Penna, spokes Mashiach.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buite uitsendings en

was Johanna, haar naam was hij, zij was die loste meisie, wat langs die spoorweg bleef. Hij was die sterkste man op de aarde, een legend in die local bar. Zijn naam was Piet, zijn naam was Bra, hij die hotschaat voor die goes.

het sommer vinnig herstel en met die nursies in die saal geflirt. Johanna het kom kuier met chocolates in die nieuwe skirt. Paul en Sarel het aanbeweeg, hulle jag nog steeds in die karoer. Hulle kwes nog springbok en koes mekaar, maar dankie toch, hulle schiet nog

so vas aan die skerwe hier. Een stilte vind ons nieuwe kracht. Ons gloer is ons hetzelfde min.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.